0: toe. Eens kijk die schoekend beeksjes als lijn on glas die toe.
1: Rīta dziesma.
2: Tālrunas studijā 6-7-2-1-1-3-1-8.